In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley alt-sax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoort het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago, maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John Coltrane, en de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. Titel van het album: Cannonball Adderley Quintet in Chicago, opgenomen februari 1959.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist Nat Adderley, en hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door collega-altist Charlie Parker, maar bevat meer bluesy-elementen, een kenmerk dat de hardbop, ontstaan in de jaren 50, onderscheidt van de bebop uit de jaren 40. U hoort hem nu met een quintet dat bestaat uit de volgende muzici: Cannonball Adderley, altsax, Blue Mitchell, trompet, Bill Evans, piano, Sam Jones, bas en Philly Joe Jones, slagwerk. Opvallend is de aanwezigheid van de blanke pianist Bill Evans, die meestal een wat meer abstracte benadering van de jazz nastreefde. Maar hij past wonderwel in dit quintet. De opnamen werden gemaakt in 1958 en uitgebracht op het album Portrait of Cannonball.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. Zijn voornaam was eigenlijk Julian, maar zijn bijnaam dankte hij aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Vanaf eind jaren 50 was Adderley heel productief. Hij maakte een paar albums per jaar. En in 1958 maakte hij weer een album, nu onder de titel Sharpshooters. De bezetting: Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nat Adderley cornet, Junior Moore piano, Sam Jones bas en Jimmy Cobb slagwerk. Het tweede stuk is een compositie van Cannonball Adderley getiteld Jubilation. En dat geldt als een van de meest typerende hardbop thema's, funky en swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. En de opnamen waren uit 1957 en 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. En hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. En hij heeft een enorme invloed gehad op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een legendarisch quintet dat naast Clifford Brown verder bestond uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, bassist George Morrow en slagwerker Max Roach. Dat quintet maakte zowel studio als live opname, maar de opnamen van vandaag zijn pas onlangs herontdekt en ze verschenen inmiddels op cd. Het betreft optredens in de Cotton Club in Cleveland, Ohio uit mei en juni 1956. In dit uur hoort u de derde aflevering van deze optredens. De opnamen zijn van 1 juni 1956. In het eerste deel komen de volgende stukken aan bod. Loverman, daarna Daoud, een compositie van Clifford Brown, en als derde What is New. De piano is overigens niet in al te beste staat, maar dat mag de muzikale pret niet drukken.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Opgenomen op 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestaat verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, bassist George Morrow en pianist Richie Powell. Deze laatste was overigens een jongere broer van de bebop-legende Bud Powell. Het volgende stuk is het bekende I'll Remember April. Dat duurt een kleine 20 minuten. Opvallend is hier weer het voor die tijd ongekend technisch vermogen van de trompetist en het samenspel met meesterslagwerker Max Roach. Ook de Chase-chorussen met tenorist Sonny Rollins zijn indrukwekkend.

Dat was het stuk Delilah van trompetist Clifford Brown. De andere solisten waren tenorsaxofonist Sonny Rollins, drummer Max Roach, pianist Richie Powell. De laatste was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Richie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Het volgende uptempo stuk heet Lover, een thema van het musical duo Rodgers & Hart. Vooral de solo van trompetist Clifford Brown verdient extra aandacht.

dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als liveopname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists, the pole winner off and on for the last 8 or 9 years. I'm speaking about Stan Getz and his quartet. They open here Monday. Stan Getz, so please come out.

0: you very much. Stick around, don't go away. We have some more sets. That concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Deze opnamen werden gemaakt in mei 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van dit legendarische concert. Voor zover er nog tijd over is, hoort u nog een fragment van de Rollins-compositie Vals Hots. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 over de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die in september 2012 overleed op de leeftijd van 90 jaar. Hij speelde met talloze grootheden en hij was een veelgevraagd sexyblazer. Vanaf 1953 maakte hij ook albums onder eigen naam en in kleinere bezettingen. We beginnen met kwartetopname uit 1955. Deze opnames zijn nogal bijzonder omdat u in de thema's twee trombones hoort. Dat is Eddie Bird die zichzelf met een tweede stem heeft ingedubt. De andere muzici zijn pianist Hank Jones, bassist Wendell Marshall en slagwerker Kenny Clark. Het repertoire bestaat deels uit bekende songs zoals Fragile, Stampin' at the Savoy en Billy's Bounce, maar het derde en vierde stuk zijn van trombonist Eddie Bird zelf. I Should Have Said and See You Later.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die leefde van 1922 tot 2012. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1955, waarbij Eddie Bird zich in de thema's indubde met de tweede stem. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. We gaan door met quintetopname uit datzelfde jaar, 1955 dus. De andere blazer is tenor-saxofonist G.R. Montrose, die leefde van 1927 tot 1993. In de Verenigde Staten was hij nooit erg bekend, maar in Europa wel, omdat hij eind jaren 60 geruime tijd in Nederland en België woonde. Zijn spel lijkt een beetje aan te sluiten bij de West Coast-stijl uit de jaren 50. De ritmesectie bestaat uit pianist Hank Jones, bassist Clyde Lombardi en slagwerker Kenny Clark. U hoort nu nog vier stukken door het quintet van Eddie Bird en G.R. Montrose.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

stuk dat u zojuist hoorde was de bekende compositie Stablemates van Benny Golson. In House of Hard Bop besteden we aandacht aan een concert dat tenorsaxofonist Benny Golson gaf op 26 november 1965 in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Omdat het hier om een live optreden gaat, duren de stukken meestal langer dan bij studioopname het geval is. We besluiten met nog twee stukken van dit concert. Het zijn bekende songs, te weten Stella by Starlight en Three Little Words. De ritmesectie bestaat weer uit pianist Stan Tracy en bassist Rick Laird. Maar de drummer is dit keer de Amerikaan Billy Hart.

In het programma House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist Benny Galson. En wel naar het album Take a Number from 1 to 10. Zojuist hoorde u hem van solo tot en met sextet. De volgende vier stukken zijn dus met een septet, octet, nonet en een tentet. De opnamen zijn uit 1960 en 1961.

In The House of Hard Bop hoorde u tenorsaxofonist Benny Carlson in 10 stukken, van solo tot en met tentet. Tot slot van dit programma komt Carlson aan bod in quintetbezetting met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Er worden 2 langere bluesstukken gespeeld van de hand van Carlson: My Blues House en The Stroller.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar twee quintetten van tenorsaxofonist en componist Benny Carlson uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Heart Bop. Vandaag besteden we aandacht aan alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Hij wordt wel beschouwd als de opvolger van saxofonist Charlie Parker, wat in technisch opzicht zeker van toepassing is. Maar zijn spel is meer bluesy dan dat van zijn voorganger. We beginnen met een quintet uit 1959 met studioopname in Chicago. De muzici zijn dezelfde die deel uitmaakten van het Miles Davis sextet, maar dan zonder deze beroemde trompetist. Het zijn Cannonball Adderley alt-sax, John Coltrane tenor-sax, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley in twee verschillende bezettingen. Hij leefde van 1928 tot 1975 en hij dankte zijn bijnaam Cannonball aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Zojuist hoorde u quintetopname uit 1959. We gaan verder met een sextet onder zijn leiding met de opname van 4 jaar later. De muzici zijn Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nate Adderley cornet, Youssef Lateef fluit, hobo en tenorsax, Joe Zawinul piano, Sam Jones bas en Louis Hayes slagwerk. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een concert in Tokio dat plaatsvond op 14 en 15 juli 1963.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. De speellijst en andere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Dolphy geldt als een van de grote vernieuwers in de jazz, omdat hij een brug sloeg tussen de gangbare hard bop en een meer vrije manier van improviseren. Hetzelfde kan gezegd worden van trompetist Booker Liddell, die leefde van 1938 tot 1961. Helaas hebben ze beiden maar kort geleefd. Dolphy overleed aan een verwaarloosde suikerziekte en Liddell aan een ongeneeslijke nieraandoening. Gelukkig zijn ze toch behoorlijk productief geweest en samen formeerden zij rond 1960 een quintet dat nog steeds als legendarisch wordt beschouwd. Dit quintet trad op 16 juli 1961 op in de Five Spot te New York, waarvan u nu een registratie gaat horen. De ritmesectie bestaat uit Mel Waldron, piano, Richard Davis, bas en Ed Blackwell, slagwerk. Het eerste stuk heet Fire Waltz, een compositie van Mel Waldron, waarin Eric Dolphy alt-sax speelt. Het tweede stuk is Bvamp, een compositie van Booker Liddell, en hierin speelt Dolphy basklarinet.

In House of Heart Bob luistert u naar het quintet van rietblazer en fluitist Eric Dolphy met daarin trompetist Booker Little. Beide gelden als belangrijke vernieuwers op een instrument, hoewel ze helaas maar kort hebben geleefd. We gaan door met meer materiaal van het legendarische concert dat plaatsvond op 16 juni 1961 in de Five Spot te New York. Het volgende stuk is een compositie van Booker Little en heet Aggression, waarbij Eric Dolphy basklarinet speelt. In de resterende tijd komt de standaard Like Someone in Love aan bod, en hierin speelt Dolphy fluit.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van de Amerikaanse tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1961. En dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het roemruchte kwintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Griffin van 1928 tot 2008. In de vorige uitzending betrof het hun eerste studioopname uit 1960 en vandaag horen we live-opname vanuit Minton's Playhouse te New York, gemaakt in januari 1961. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar ze gunnen elkaar alle ruimte. Het waren tenslotte goede vrienden en ze hadden grote waardering voor elkaar. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Larry Gales, bas en Ben Reilly, slagwerk. U hoort nu eerst 4 stukken. Om te beginnen het bekende Billy's Bounce. En daarna volgen 3 stukken van Thelonious Monk. Te weten Apostrophe, Well You Needn't en In Walked Bud.

Dit is het programma House of Hardbop en u luistert naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's die u hoort is Davis steeds als eerste aan de beurt en daarna Griffin. En ze zijn eenvoudig te onderscheiden, want Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een soort late swingstijl. Terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en speelt met zijn virtuose techniek. En de ritmesectie bestaat weer uit pianist Junior Mans, bassist Larry Gales en slagwerker Ben Riley. En de live-opnamen werden gemaakt in januari 1961 vanuit Minton's Playhouse in New York.

In het programma House of Hardbop heeft u zojuist geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop. De Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Golson werd geboren in 1929. Hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey, maar ging daarna zijn eigen weg als solist, orkestleider en componist. Zijn stijl is een voortzetting van de traditie die in de jaren 30 en 40 in gang werd gezet door swingsaxofonisten als Coleman Hawkins en Don Byas. Maar Benny Golson ging moderner spelen en ontwikkelde zich in de jaren 50 tot een van de toonaangevende hardboppers. Hij componeerde talloze originele thema's die ook door veel van zijn collega's werden en worden uitgevoerd. Benny Golson beschikt over een volle, wendbare toon en slingert zich met groot gemak via sierlijke fraseringen door de meest gecompliceerde akkoordenschema's heen. Onlangs verscheen een cd met zijn belangrijkste kwartetopname uit 1962, een samenvoeging van twee eerder uitgebrachte LP's. U hoort hem eerst in vijf stukken uit 1962 met als ritmesectie Wynton Kelly op piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op slagwerk. Daarbij zitten twee originele Golson-stukken en als derde Dear Katie en als laatste Turning Point.

U hoorde als laatste stuk Turning Point en u luistert nu naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Met opname uit 1962 door het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson, een van de belangrijkste nog levende muzici uit de periode van de hardbop. Zijn repertoire bestaat deels uit bekende songs en deels uit eigen composities. In de volgende zes stukken bestaat de ritmesectie uit Tommy Flanagan op piano, Ron Carter op bas en R. Taylor op slagwerk. En Benny Golson treedt nog steeds op. Hij was nog niet zo lang geleden te beluisteren in het Amsterdamse Bimhuis.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn, die leefde van 1931 tot 1989. Hij is nooit echt beroemd geworden, maar de kenners waarderen zijn smaakvolle en virtuose spel nog steeds. Zojuist hoorde u opnamen uit 1956 en we gaan nu door met 4 combo-opnamen uit 1958. En daarna volgt als laatste een originele solo-interpretatie van het bekende stuk Cherokee.

0: U hoorde een half uur lang quintetopnames van Eddie Bird met altist Winnie Dean. Opnames uit 1954 en 59 van deze ondertussen 89-jarige Amerikaanse trombonist. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. En ja, nu gaan we maar eens even iets heel anders doen. Namelijk aandacht voor het Liszt Festival.
1: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidsche Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.
0: Ja, het Liszt concours dus. Wat merkwaardig op een moment dat wij met jazz bezig zijn, maar waar de vernieuwingen zijn in de jazz, was die er natuurlijk ook in de klassieke muziek. En dat vooral bij de persoon van Frans Liszt. Maar we keren weer snel terug naar het lichtere genre. Laten we maar eens luisteren naar een echte Nederlandse band, de Bohunks, met muziek van The Little Rascals, Fly for Flops.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Hij werd geboren in 1956. Smullyan is tamelijk onbekend en dat komt vast en zeker omdat hij pas op latere leeftijd koos voor het muzikantenbestaan. Daarvoor verdiende hij zijn geld als kok na zijn diploma behaald te hebben aan de New York Restaurant School. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al spoedig maakte hij deel uit van orkesten van Woody Herman en Mel Lewis, Fats Jones. Zijn eerste cd onder eigen naam kwam uit in 1991 onder de titel The Lure of Beauty. De andere blazer is de bekende trombonist Jimmy Napper. Hij is helaas overleden. Hij leefde van 1927 tot 2003. De combinatie van deze twee lage blaasinstrumenten komt niet zoveel voor, maar werkt binnen dit quintet bijzonder goed. De ritmesectie bestaat uit Mulgrew Miller op piano, Ray Drummond bas en Kenny Washington slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. En wel met opname uit 1991. Smullyan's grote voorbeeld was de baritonsaxofonist Pepper Adams. En Pepper Adams heeft ook met trombonist Jimmy Napper een album uitgebracht, maar hij deed het al in 1958. Napper was een alom gewaardeerd solist. Hij maakte zo'n 15 albums onder eigen naam en speelde in talloze andere orkesten, waaronder de ensembles van de legendarische bassist Charles Mingus. Zojuist hoorde u 3 composities van Smullyan en er volgen nu nog 4 stukken van de cd The Lure of Beauty. En bij de laatste 2, dat zijn dus weer composities van Smullyan.